0: Eg mahajankul, but your hilma jinugar tachini, agus radimasha, astoye, bajigoshore, de viarus and fasta.
1: Tagar foshi given us fasta, kavet, kavet akuton.
0: Tashar trugun, agus togun shadar gri. Danyamanya kunis giraner and antanelle. Tachrura ku trurig brian, agus nagoni in shogula tea. Vinshech the master's chair. An le, ta trúr eile ag roisín a Maliclia, agus bín siad suas nuas, agus ta Maria, leit a canol, agus ta gasar bagoaniki, agus tín ma diad sin in ta minic, bín Maria masas ja gaminic, agus ar noia, bín ma dinio mui falio ta canol gaminic.
1: Nair hara da bí a da híl?
0: Ni er hau. Rang ma han rodde vi ma yeri anu. Lian ma da han rodde ro samu gomon. Ta ma janu nash rodde ul samu gomon tu fast ma ka saul na jan maria wherever. Kletcha lugus a kroshia lugus ta bru malchina han shawara wala shan. Ni er kujwara brada boxina marog. Boxina nala klakar yulga jina. Chira wad again. Agus, no, ni hilum gynnera hain gehebi. Fi ma sonna sesta, brw, na gan brw, fi ma sonna sesta.
1: Wolr ydy'r bi yle boile ti enw?
0: Boile ma si ysir, dim yn ebol tyr, but Can Albania me able to see you here? What am I able to see so here's an eye here? Nor normal to our matty mui. Smooch me go near a van a casu do. I guess each at the mass a chapin or a. I guess so she lumps a hello, breed. Your mouth a lord lat in your fall yogum. I guess she's a thread piece of a contashi. Your fall yogum a duchy. I guess all the glacery so all a chanum hoja brutu.
1: Ik zou zeggen vier. Ja. Dat maakt het zo gek als je dus tulle koolje hoort over iets, naar wie je niet jammer in de dish, get je er alleen je.
0: Bij salt is er een wat meer dan lae, aan lae. Ik spreek om mij te gini, kajila dini, maar feijerlet. Bij de meiden de horsen, kajila dini bachte, dini chinje, dini krapelte, chende yield de aan je hartart.
1: Te meent dat weerdig, evri, je zocht kevni king de heel, er inschling, er RT radio in de geldharte?
0: Wel, ik heb mij gegeven de Damien, agus, heel man aan wanneer in de ritschen saltes, maar broer, en wat wanneer me saltes. Agus, kei me re, gemoenem salt voor is radio in de geldharte, agus, nu in de eerste tasha, naar de winche en aan je tasha, de fide kien taam o tasha, agus, skaatje haar er Alexa. Agus, te meent heb weer de aan en je wie gemoeid doe, agus, gemoeid.